leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Radio Ludo, tijdloze klassen.

Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De correctionele rechtbank in Hasselt heeft een man van 55 uit Beringen veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn banden met de terreurgroep IS. De man verspreidde 10 jaar geleden propaganda en flyers op de markt van Genk om strijders te ronselen. Hij vluchtte samen met zijn toenmalige vrouw naar Turkije, waar hij al eerder 8 jaar cel kreeg voor zijn jihadplannen. Ook de vrouw werd schuldig bevonden omdat ze zijn plannen steunde en geld naar Turkije stuurde. Ze krijgt in België 24 maanden cel met uitstel. De man krijgt ook nog een boete van 6.000 euro. De gemeenteraad van Voeren heeft groen licht gegeven voor een studie naar een veiligere fietsverbinding tussen Schoppem en Hoeneveldje aan de provinciale school. Het project kan rekenen op 90% subsidies via het fietsfonds. Daarnaast werd ook de aankoop van een minibus goedgekeurd voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Die moet kinderen voortaan veiliger en vlotter naar activiteiten vervoeren. Vandaag volop zonneschijn, zeer warm en droog. Het wordt tot 33 graden. Ook dinsdag hoogzomer met tropische maxima. Het blijft droog en zonnig tot 32 graden. Af en toe kunnen er dunne, hoge sluierwolken voor de zon schuiven.

0: around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
1: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça. En gagnant tous nos matchs, voire au moins un des deux matchs.
0: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuren in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft toch de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Er is onrustig in Bolivia door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Dessel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Limburg zijn er de afgelopen jaren massaal subsidies aangevraagd voor wolfwerende omheiningen, met intussen al meer dan 1000 dossiers. Volgens Wolf Fencing Team Belgium werken die omheiningen goed en daalt het aantal aanvallen op vee. Toch lopen de wachttijden op omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de omheiningen te plaatsen. Het team roept daarom extra helpende handen op en start volgend jaar ook een demoproject in Oudsbergen. Zaterdagavond is in de burgemeester Briersstraat in Lumme een wagen volledig uitgebrand. De bestuurster merkte rook op die uit de motorkap kwam en kon haar auto nog tijdig verlaten. Een buurtbewoner probeerde het vuur nog te blussen met een brandblusser, maar zonder succes. Politie en brandweer waren snel ter plaatse en kregen de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden, maar de wagen moest volledig uitgebrand getakeld worden. Vandaag volop zonneschijn, zeer warm en droog. Het wordt tot 33 graden. Ook dinsdag hoogzomer met tropische maxima. Het blijft droog en zonnig tot 32 graden. Af en toe kunnen er dunne, hoge sluierwolken voor de zon schuiven.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wie het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie Fabelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Weijers.

0: Living Next Door to Alice. Who the fuck is Alice? Ja, dat zou Gompie zeggen, maar dit was de originele van Smokey. Living Next Door to Alice. Een hele goede morgen allemaal. Welkom in Espresso. En we zijn deze dagen een beetje in de ban van het voetbal. Zo is dat toch niet waar. En ook wij hier bij Espresso hebben ons beste team bovengehaald vandaag.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo hebben wij voor u achteraan staan, helemaal op het einde van het programma, T-Rex en Roger Baten op het middenveld, zeg maar in het midden, rond het half uur, hebben wij muziek voor u geselecteerd van Patrick Juvet en Jennifer Worms. En helemaal in het begin, in de spits als het ware, kleppers als Cat Stevens en Ray Charles.

Niks zo goed als een bakje koffie, VOF de kunst en oude liefde roest niet om het dus over een andere plaat te hebben van de heren natuurlijk. En over koffie gesproken, dit is de Koffieklets nog tot en met 10 uur. En we hebben Cat Stevens voor u klaarstaan. Lady Debenville. Mijn

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

nog niet kent. Nu, het is een Italiaan. Alhoewel hij over torero's en het Spaanse stierengevecht zong. Maar hij was waanzinnig populair in zijn land. En schreef onder andere ook O Saracino. Dat nummer zal je wat zeggen. Want daar had Buscemi samen met Rocco Granata nog een dikke hit mee. Een jaar of tig geleden hier in Vlaanderen. En nu tijd voor Jennifer Warnes. U kent ze ongetwijfeld nog wel. We gaan terug naar 1979.

Ze konden stevig weerwerk bieden op de gitaar, maar dit was eigenlijk een rustig nummer van de heren van Status Quo. You Never Can Tell. En dat kennen we nog in tig van andere uitvoeringen natuurlijk. En nu tijd voor Patrick Juvet. 1973 scoorde die man enorm met La Musica.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

Mr. Herb Albert met zijn plaatje zonder woorden als laatste plaat in het drieluik. Daarvoor Love Train van de OJ's en La Musica van Patrick Juvet. Die opende vandaag ons drieluik. En nu naar Californië met Jan en Dean en The Little Old Lady from Pasadena. It's the-

En het geluk zit soms in een klein hoekje, alhoewel zo klein was dat hoekje niet van Lena Velaitis. Ze mocht in 1981 voor Duitsland naar het Eurovisie Songfestival en werd daar tweede met dit nummer Johnny Blue. En nu tijd voor een Nederlandse band, de Buffoons uit 1967 alweer. Tomorrow is another day.

Gordon Lightfoot en If You Could Read My Mind. Leuk dat je luistert naar Ludo, het station dat je 24 uur per dag 7 op 7 mee terugneemt naar de jeugdjaren van de populaire muziek, van de popmuziek als het ware. En dat gaat ook straks Geert de Knut weer doen in zijn lunchbox tussen 10 en 12. En over teruggaan naar de jeugdjaren van de pop gesproken. Dit is zo'n nummer dat onlosmakend aan de jaren 70 gekoppeld is. T-Rex, Hot Love.

T-Rex was dat met Hot Love. En onze eigen Limburger Roger Baten probeert het nog even. Blijf je bij mij? Vraagt hij. Nee, echt niet. Voor vandaag lukt het niet meer. Het is bijna 10:00, maar morgen ben ik er terug. Een gans uur lang koffie slurpen en leuke muziek draaien. Dat is het motto. Morgen tussen 9 en 10 alweer in Espresso. Dus, graag tot morgen.

0: Dankjewel bij Bout. De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Wie het slachtoffer is van phishing kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

Dat was die hele straffe, legendarische 60s band, de Hallies, met de Baas Stad op Radio Ludo. 9:54 intussen, goedemorgen. Het is maandag 22 juni, zeer tropische temperaturen buiten. En laat ons hier binnen lekker afkoelen. Of gewoon op een terrasje, mag ook hoor. 10:12, wij stappen de lunchbox in na de lekkere koffie van Ludo Wijnens op pas. Met liedjes van Dana Winner, van de Beatles, tot zelfs Demis Roussos. Het is vandaag de Wereld Regenwouddag. Ik vertel er je meer over straks. Maar eerst liedje van Rob de Nijs, met Liever dan Lieveling. Goedemorgen.

22 juni, vandaag is het de internationale Wereldregenwouddag. Deze dag vraagt aandacht voor het belang van de regenwouden voor onze planeet. Regenwouden produceren een groot deel van de zuurstof die we inademen en spelen een cruciale rol in het reguleren van het klimaat. Ze herbergen bovendien miljoenen dieren- en plantensoorten. Toch verdwijnen jaarlijks grote stukken bos door ontbossing en landbouw. De Wereldregenwouddag wil mensen bewust maken van die problematiek en aanzetten tot duurzame keuzes. Ook kleine acties, zoals bewust consumeren, kunnen een verschil maken. Een dag dus om stil te staan bij de groene longen van onze aarde. De internationale Wereldregenwouddag, 22 juni.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Weinig mensen op straat voor het ogenblik in Hasselt. Ja, daar zal het weer, het warme weer, voor iets tussen zitten. Maar het is zomer, hè. Gisteren ook de meteorologische zomer ingestapt. A theme from a deer hunter, dat is de Shadows nog bij ons. En vandaag op 22 juni herdenken wij Karel van Miert, politicus hier in Vlaanderen. Meer over het leven en het overlijden van Karel van Miert straks bij ons. Nu eerst Peter Dodge.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 22 juni, we herdenken vandaag de Belgische politicus Karel van Miert. Hij speelde een belangrijke rol binnen de socialistische beweging en de Europese politiek. Als Europees commissaris voor mededingingsbeleid verwierf hij internationale bekendheid door zijn strenge aanpak van concurrentievervalsing. Hij stond bekend als een principieel en onafhankelijk politicus met een sterke dossierkennis. Karel van Miert zette zich in voor een transparante en eerlijke Europese markt. Hij overleed op 22 juni 2009 op 67-jarige leeftijd. Hij wordt herinnerd als een van de invloedrijkste

De soul-legende Marvin Gaye, How Sweet It Is To Be Loved By You op Radio Ludo. En daarvoor nog eens de Beatles, The Fabulous Four met The Long and Winding Road. Het is iets voorbij 11:30 intussen. Laten we nog eens een jaren 80 liedje bijhalen. Een van die topliedjes van Huey Lewis in the News met Stuck With You.

Indertijd heeft Jackie DeShillen dit ook gedaan. Er was in de jaren 80 zelf een band die het deed. When You Walk in the Room, dit origineeltje kwam van The Searchers en dat was een liedje uit 64. En daarvoor nog eens Nederlandstalig met Dana Winner. Ik wil alles van je weten. Radio Ludo, we stappen straks eens in onze uitkalender en kijken wat er te beleven valt deze dagen in onze provincie hoofdstad. Nu naar Nederland met Willy Tex.

terug naar 1976. Let's Dance, dat was de Nederlandse Willy Tex deze voormiddag. Maandag 22 juni, vanavond om 19:30, kan je bij El Bocado in de Dr. Willemstraat 10 in Hasselt speed daten. Speed daten is een leuke en draaglempelige manier om nieuwe mensen te ontmoeten in een ontspannen setting. Tijdens het event zit je per ronde 5 à 7 minuten met iemand aan tafel. Daarna hoor je het belletje en schuiven de mannen door naar een volgende date. Speed daten is er met Hop to Date en dat dus bij El Bocado in Hasselt. Vanavond om 19:30, deelname €27. En alle informatie op 0456 56 07 36.

Gary Puckett en de Union Gap, die hadden wat problemen met de jonge meisjes in der tijd. Hè. Young girl, get out of my mind. Ja, er moet een leeftijd op staan, een leeftijdsgrens. Buiten het legale en het illegale natuurlijk. Bijna 11 uur, straks het regionieuws op Ludo. En tot die tijd nog de uitzwaai van Roger Whittaker, The Last Farewell. We blijven hier gewoon bij ons, want ook straks na 11 uur hoor je nog meer Lunchbox.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De correctionele rechtbank in Hasselt heeft een man van 55 uit Beringen veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn banden met de terreurgroep IS. De man verspreidde 10 jaar geleden propaganda en flyers op de markt van Genk om strijders te ronselen. Hij vluchtte samen met zijn toenmalige vrouw naar Turkije, waar hij al eerder 8 jaar cel kreeg voor zijn jihadplannen. Ook de vrouw werd schuldig bevonden omdat ze zijn plannen steunde en geld naar Turkije stuurde. Ze krijgt in België 24 maanden cel met uitstel. De man krijgt ook nog een boete van €6.000. De gemeenteraad van Voeren heeft groen licht gegeven voor een studie naar een veiligere fietsverbinding tussen Schoppem en Hoeneveldje aan de provinciale school. Het project kan rekenen op 90% subsidies via het fietsfonds. Daarnaast werd ook de aankoop van een minibus goedgekeurd voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Die moet kinderen voortaan veiliger en vlotter naar activiteiten vervoeren. Vandaag volop zonneschijn, zeer warm en droog. Het wordt tot 33 graden. Ook dinsdag hoogzomer met tropische maxima. Het blijft droog en zonnig tot 32 graden. Af en toe kunnen er dunne, hoge sluierwolken voor de zon schuiven.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Verenigde de groep zangers en zangeressen samen, Liz Hemphrey Singers, met To My Father's House in 1970, zette net de stop van de jaren 60 en de start van de 70s. 4:30 over 11, tot 12 uur nog samen. Dit is Lunchbox op Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio vanuit de provinciehoofdstad. Met zo dadelijk in de krant, mannen blonderen vaker hun haar dan vrouwen. Blijkt dus, dat is een krantennieuwsje. Ik vertel er je meer over. We keren terug in de tijd op deze 22 juni naar 1633 met een nieuwsfeit. En nog een weetje in de weetjestrommel ook, dit uur. In muziek van Juicy Newton, van The Temptations, en hier van Diana Ross en The Supremes.

Krantennieuws. Steeds meer mannen kiezen ervoor om hun haren te blonderen. Een trend die de laatste jaren sterk in opkomst is. Waar blond haar vroeger werd geassocieerd met vrouwen, durven steeds meer mannen deze opvallende looks aan. Influencers en beroemdheden spelen hierin een grote rol door blonderen populair te maken op sociale media. Het blonderen van haar geeft een frisse, opvallende uitstraling en wordt gezien als een manier om jezelf te onderscheiden. Ook de stijgende interesse in zelfexpressie en mode draagt bij tot deze ontwikkeling. Mannen experimenteren steeds vaker met kleur en stijl, waarbij blond haar vaak een gewaagde keuze is. Het proces vraagt wel om juiste verzorging om het haar gezond te houden. Zo groeit de trend van mannen met blond haar steeds verder. Een trend dus die de laatste jaren sterk in opmars is. Mannen die hun haar blonderen.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Dino Garcia met Guantanamera. Het liedje werd door in de tijd heel vaak gecoverd. Dat was een Spaans liedje uit 1966 deze morgen. Lunchbox nog tot 12 uur met straks een terugblik in de tijd, een nieuwsfeit op 22 juni 1633. Dat is een hele poos geleden, maar dat is voor straks, voor zo. Na Muth met Dynamite.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: We keren terug in de tijd, vandaag op 22 juni, naar 1633. Toen werd Galileo Galilei veroordeeld door de Rooms-Katholieke Inquisitie. Hij verdedigde de theorie dat de aarde rond de zon draait. En die opvatting stond haaks op de officiële leer van de kerk. Galileo moest zijn ideeën publiekelijk herroepen. Daarna werd hij ook onder huisarrest geplaatst, maar zijn wetenschappelijk werk bleef echter invloedrijk. Vandaag geldt hij als een van de grondleggers van de moderne wetenschap. De veroordeling van Galileo Galilei door de Inquisitie 22 juni 1633.

Clo-Clo is veel te vroeg overleden. Claude François in Belinda deze voormiddag. In The Temptations, Try a Little Tenderness daarvoor. Onze muzieksamensteller Mark Brilowit heeft weer de juiste liedjes uitgekozen deze voormiddag. Straks Queen of Hearts, Juicy Newton komt er zo aan. Nu nog eens Lingering On en dit is Tom Jones.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ook al zou je denken dat het een 70s liedje was. Nee hoor, het dateerde uit de vroege jaren 80. Queen of Hearts met Juicy Newton. Zoveel vrolijkheid uit de zomer van 1980. In de zomer van 2026, dat is intussen 46 jaar later, bijna een halve eeuw geleden. Perry Como deze voormiddag. I love you. Don't forget it.

We zitten met de juiste liedjes bij de juiste luisteraars. En dat kunnen de Sims-cijfers van afgelopen weken meegeven. Dat zijn de luistercijfers in Vlaanderen. Radio Ludo scoort bijzonder goed, vrienden. Daar zijn we jullie heel erg dankbaar voor. Perry Como, I love you, don't forget it. Vergeet het niet, hè? Zeker weten.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: In de weetjestrommel vandaag een luguber weetje over internet. Elke dag overlijden duizenden internetgebruikers. Maar hun sociale media-accounts blijven vaak actief. Facebook heeft naar schatting al miljoenen profielen van overleden personen. En dit aantal groeit elke dag. Studies voorspellen dat tegen het einde van de eeuw dode gebruikers Facebook kunnen overtreffen. Platforms bieden soms herdenkingsaccounts aan, maar veel profielen blijven onaangeroerd. Dit roept vragen op over digitale nalatenschap en hoe online identiteiten worden beheerd na de dood. Er zijn dus miljoenen dode accounts op dat internet.

Ik vermoed dat deze week heel wat koude maaltijden op de middag zullen gesmaakt worden. En dat is ook de bedoeling natuurlijk bij zo'n warm weer, hè. Laat het gewoon rustig smaken met de smakelijke muziek van Radio Luto. Rappers Delight, Sugar Hill Gang nog, vonden het ook drinken vandaag en de komende dagen. Dat is heel belangrijk om gezond te blijven. Dit is nog Willy Sommers. Dit is De Liefde naar 12 uur op.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Irouteren is zaterdagmiddag een mazoetlek ontstaan tijdens het vervoer van een brandstoftank. Bij het nemen van een verkeersdrempel raakte de tank beschadigd, waardoor brandstof begon te lekken. De chauffeur greep meteen in en de brandweer hevelde de resterende mazoet over in een andere tank. Dankzij het snelle optreden bleef milieuschade beperkt en was er geen gevaar voor riolering of grondwater. De Lommelse VZW Akindo wil uitbreiden met een nieuw masterplan en extra infrastructuur op haar domein. De organisatie merkt dat de vraag sterk stijgt, maar moet jaarlijks nog meer dan 200 kinderen weigeren door plaatsgebrek. Er komt een nieuw gebouw met extra kamers en multifunctionele ruimtes, goed voor een investering van zo'n 4,5 miljoen euro. Naast vakantiekampen wil Akindo ook het hele jaar door meer projecten en kleinschalige verblijven mogelijk maken in een inclusieve werking. Vandaag volop zonneschijn, zeer warm en droog. Het wordt tot 33 graden. Ook dinsdag hoogzomer met tropische maxima. Het blijft droog en zonnig tot 32 graden. Af en toe kunnen er dunne, hoge sluierwolken voor de zon schuiven.
5: Chaka, ooga, ooga, ooga, chaka, ooga, ooga, ooga, chaka.

0: Ik ben Hugo Sichel. Vroeger was er sneeuw tot aan mijn knieën. En nu alleen nog in kerstfilms en in diepvriezers. Dus deze winter overtuig ik koning Winter zelf om het te laten sneeuwen. Met humor, zang en veel glitter.
1: De vrolijke wintershow Let It Snow. In het Witte Paard in Blankenbergen. Een show vol humor, acrobatie, topzangers en schitterende danseressen. Van 12 december tot 11 januari. Let it snow, let it snow. Tickets 070 250 200.
0: U komt toch ook?

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
0: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden en diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marke bij Kortrijk, zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queen's toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden, elders maxima tussen 30 en 34 graden.

0: Ik ben Hugo Sichel. Vroeger was er sneeuw tot aan mijn knieën. En nu alleen nog in kerstfilms en in diepvriezers. Dus deze winter overtuig ik Koning Winter zelf om het te laten sneeuwen. Met humor, zang en veel glitter.
1: De vrolijke wintershow Let It Snow. In het Witte Paard in Blankenbergen. Een show vol humor, acrobatie, topzangers en schitterende danseressen. Van 12 december tot 11 januari. Let it snow, let it snow. Tickets 070 250 200.
0: U komt toch ook?
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovet Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Lovet Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Limburg zijn er de afgelopen jaren massaal subsidies aangevraagd voor wolfwerende omheiningen, met intussen al meer dan 1000 dossiers. Volgens Wolf Fencing Team Belgium werken die omheiningen goed en daalt het aantal aanvallen op vee. Toch lopen de wachttijden op omdat er te weinig vrijwilligers zijn om de omheiningen te plaatsen. Het team roept daarom extra helpende handen op en start volgend jaar ook een demoproject in Oudsbergen. Zaterdagavond is in de burgemeester Briersstraat in Lummen een wagen volledig uitgebrand. De bestuurster merkte rook op die uit de motorkap kwam en kon haar auto nog tijdig verlaten. Een buurtbewoner probeerde het vuur nog te blussen met een brandblusser, maar zonder succes. Politie en brandweer waren snel ter plaatse en kregen de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden, maar de wagen moest volledig uitgebrand getakeld worden. Vandaag volop zonneschijn, zeer warm en droog. Het wordt tot 33 graden. Ook dinsdag hoogzomer met tropische maxima. Het blijft droog en zonnig tot 32 graden. Af en toe kunnen er dunne, hoge sluierwolken voor de zon schuiven.

0: Ik ben Hugo Sichel. Vroeger was er sneeuw tot aan mijn knieën. En nu alleen nog in kerstfilms en in diepvriezers. Dus deze winter overtuig ik Koning Winter zelf om het te laten sneeuwen. Met humor, zang en veel glitter.
1: De vrolijke wintershow Let It Snow. In het Witte Paard in Blankenbergen. Een show vol humor, acrobatie, topzangers en schitterende danseressen. Van 12 december tot 11 januari. Let it snow, let it snow. Tickets 070-250-200.
0: U komt toch ook?
2: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
3: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
2: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
3: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
2: Dat is Alvo.
3: Ja, dat is Alvo.
2: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen, nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Irouteren is zaterdagmiddag een mazoetlek ontstaan tijdens het vervoer van een brandstoftank. Bij het nemen van een verkeersdrempel raakte de tank beschadigd, waardoor brandstof begon te lekken. De chauffeur greep meteen in en de brandweer hevelde de resterende mazoet over in een andere tank. Dankzij het snelle optreden bleef milieuschade beperkt en was er geen gevaar voor riolering of grondwater. De Lommelse VZW Akindo wil uitbreiden met een nieuw masterplan en extra infrastructuur op haar domein. De organisatie merkt dat de vraag sterk stijgt, maar moet jaarlijks nog meer dan 200 kinderen weigeren door plaatsgebrek. Er komt een nieuw gebouw met extra kamers en multifunctionele ruimtes, goed voor een investering van zo'n 4,5 miljoen euro. Naast vakantiekampen wil Akindo ook het hele jaar door meer projecten en kleinschalige verblijven mogelijk maken in een inclusieve werking. Vandaag volop zonneschijn, zeer warm en droog. Het wordt tot 33 graden. Ook dinsdag hoogzomer met tropische maxima. Het blijft droog en zonnig tot 32 graden. Af en toe kunnen er dunne, hoge sluierwolken voor de zon schuiven.

0: Ik ben Hugo Sichel. Vroeger was er sneeuw tot aan mijn knieën. En nu alleen nog in kerstfilms en in diepvriezers. Dus deze winter overtuig ik koning Winter zelf om het te laten sneeuwen. Met humor, zang en veel glitter.
1: De vrolijke wintershow Let It Snow. In het Witte Paard in Blankenbergen. Een show vol humor, acrobatie, topzangers en schitterende danseressen. Van 12 december tot 11 januari. Let it snow, let it snow. Tickets 070 250 200.
0: U komt toch ook?
2: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

eenzaam, alleen vannacht. Kan ik slapen en ik wacht. Ik heb al vaak zo de nacht doorgebracht. Doch ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang. Jou te zien is mijn enige drang.

verzopen door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat. Oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang.

0: Boats aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd, maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.

toen nog een innig duo. Dat waren Sonny en Cher in deze Little Man. Bijzonder goede namiddag op deze wat tropische maandag. En dat gaan we deze week nog vaak herhalen. Want het belooft echt een topweek te worden met hele hoge maxima. Die kunnen zelfs oplopen tot 37 graden. Straks er meer over. Eerst stappen we op de malle molen van Hedy Lester. MUZIEK

Hedy Lester en de Malle Molen. En dan naar onze Axel Red. Zij kreeg begin dit jaar nog de hoogste muzikale eer in Vlaanderen, want ze kreeg tijdens de MIAS de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Daarmee werd ze gelauwerd voor haar 30-jarige carrière en haar onuitwisbare stempel op de Belgische en internationale pop- en soulgeschiedenis. En we gaan meteen terug naar het prille begin van Axel Red. Dat was, en dat is, deze Kennedy Boulevard.

0: Ik ben Hugo Sichel. Vroeger was er sneeuw tot aan mijn knieën. En nu alleen nog in kerstfilms en in diepvriezers. Dus deze winter overtuig ik Koning Winter zelf om het te laten sneeuwen. Met humor, zang en veel glitter.
1: De vrolijke wintershow Let It Snow. In het Witte Paard in Blankenbergen. Een show vol humor, acrobatie, topzangers en schitterende danseressen. Van 12 december tot 11 januari. Let it snow, let it snow. Tickets 070 250 200.
0: U komt toch ook?

dit is en blijft een van haar bekendste nummers ooit. Dat was de Queen of Disco, Donna Summer, in Could It Be Magic. En een plaat die later ook nog een grote bekendheid verwierf in de versie in de jaren 90 van de zeer populaire boyband Take That. En zometeen gaan we het dus hebben over het weer na deze van Frankie Lane en A Woman in Love.

Dat was Frankie Lane en A Woman in Love. Ja, we beginnen dus aan een week voor de geschiedenisboeken en dat heeft alles te maken met het weer, want België maakt zich op voor een uitzonderlijke en mogelijke historische hittegolf. Volgens de weerman van het KMI, David Degino, was het nog nooit zo vroeg in het jaar zo lang zo warm. Om het in getallen uit te drukken, morgen, woensdag, donderdag en vrijdag worden er temperaturen rond, jawel, 35 graden verwacht. Lokaal kan het zelfs nog oplopen tot 36 à 37 graden. En daarmee kunnen we het beter doen dan die zomer van precies 50 jaar geleden. Die van 76, toen werden er ook een aantal memorabele hitterecords gevestigd.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ja, dat was die disco classic en de nummer 1 van Odyssey in Use It Up and Wear It Out. Vanaf 1 juli is er een nieuwe dienstregeling van De Lijn en zometeen daar meer over.

vanaf woensdag 1 juli past de lijn het busaanbod in vervoerregio Limburg aan. De wijziging moet het netwerk beter afstemmen op het werkelijke gebruik en het beschikbare budget. Vooral ritten met weinig reizigers verdwijnen of worden aangepast. Reizigers kunnen de aangepaste dienstregeling en mogelijke alternatieven raadplegen via de routeplanner van de lijn en dat kan zowel in de app als op de website.

Marfa, maar dit keer de uitvoering door deze Jacques Bond hier bij Radio Ludo in een eiland in groen en blauw. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag 22 juni. Eerst naar Nick McKenzie en One is One.

Nick McKenzie en One is One. Op deze dag in 1969 overleed de legendarische Amerikaanse actrice en zangeres Judy Garland op 47-jarige leeftijd in Londen. Ja, die werd wereldberoemd door haar rol als Dorothy in The Wizard of Oz en haar iconische vertolking van het nummer Over the Rainbow. Haar vroegtijdige dood leidde tot een enorme golf van rouw wereldwijd en markeerde het einde van een van de grootste stemmen uit de Gouden Eeuw van Hollywood.

Je hoorde Herman's Hermits in Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Straks deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder andere deze van Marfa. En met haar halen we nog een beetje herinneringen op.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperatuurrecords zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race om extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse Lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

0: Ja, hoe was het? Een wat hete dag op deze maandag. Een tropische dag eigenlijk. En er komt nog meer van dat soort weer. Dat was Gilbert O'Sullivan hier bij de Startelweer van deel 2 van deze Hallo Limburg. En heel fijn dat je bij ons bent.
1: Hallo Limburg.

hart. Terwijl de zon scheen op de grote markt, stond tussen mensen, maar ik was alleen.

dat is volop genieten hier bij Radio Ludo. Dat was een wat speciale versie van die gouden hit van Johan Verminnen en zijn mooie dagen. En nu naar deze van Rod McEwen en Soldiers Who Wants to Be Heroes.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ja, het welbekende nummer. Dit keer een uitvoering door Adriano Celentano in Il Ragazzo della Via Gluck. En zometeen zijn ze op zoek naar helpende handen in een dierenpark. Ik heb er meer over na deze van de Carpenters. En het welbekende...

Dat waren The Carpenters en dat hier bij Radio Ludo in deze Please Mr. Postman. Dan nog even naar de regio Bilzen-Hoeselt, want ben jij een dierenliefhebber en steek je graag de handen uit de mouwen? Wil je tot een team van gewaardeerde vrijwilligers behoren? Wel, dan hebben ze daar een plek voor jou, want Dierenpark Kattenberg is het dringend op zoek naar iemand die tijdelijk taken kan overnemen, zoals het uitbaten van de kantine, het voeden van de dieren, het schoonmaken van de stallen en drinkbakken en zo meer. Klinkt dit interessant? Wel, meld je dan aan of vraag meer info bij de dienst Milieu. Dat kan via milieu@bilzenhoeselt.be of bel 089 39 75 40.

Dat was muziek van de Swing Out Sister hier bij Radio Ludo in Breakout. En nu naar Kenneth Heath en Going Up the Country.

0: was hem, Jean-Michel Jarre. En dat hier bij Radio Ludo in Equinox Part 5. Zometeen nieuws uit Mazeik na deze Bert Blanca en Tout en Fumé.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

dat was hem, Bert Blanca en Tout en Fumée. En het heeft enkele jaren geduurd, maar in het najaar start in Mazeik de aanleg van het stadspark. Dat moet een groene plek worden waar er plaats is voor wandelpaden en banken, natuurlijke speelelementen, waterzones en een zachte verbinding voor fietsers en voetgangers. In 2024 werd het voormalig ziekenhuis in het centrum van de stad afgebroken en sindsdien ligt het terrein aan de Monseigneur Koningsstraat braak, maar dus niet voor lang meer, want op deze site komt er een groene long waar natuur, water, ontmoeting en geschiedenis samenkomen. Dat zijn nog schepen van ruimtelijke ordening Mirjam Giepens. Ja, de bedoeling is dat in het najaar de werken van start zullen gaan en tegen de zomer van volgend jaar zullen afgerond zijn.

Big O, Roy Orbison in Yo Te Amo Maria. Zometeen weer een muzikaal feit na deze van Donny en Mary Osmond.

Ja, ook een hele populaire muzikale familie, die Osmonds, en daaruit Donny en Mary Osmond in deze Paper Roses. En op deze dag in 1998 brachten de Amerikaanse R&B-zangeressen Brandy en Monica hun duet uit in Europa, The Boy Is Mine, nummer dat geïnspireerd werd op het eerdere duet van Michael Jackson en Sir Paul McCartney met The Girl Is Mine, werd een gigantische wereldhit. Het groeide uit tot een van de best verkochte R&B-singles ooit en won zelfs een Grammy Award. Brandy en Monica dus, en The Boy Is Mine.

Dat is die dame die ooit nog een groot hit scoorde met Prins Mohammed in Someone Loves You Honey. June Lodge hier bij Ludo in More Than I Can Say. Aan het einde alweer van deze Hallo Limburg. Maak er nog een hele fijne avond van. Wij zijn er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan eruit met deze van het duo Ziegler en Evans. Een beetje toekomstmuziek in the year 2525.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperaturen kort zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.

Vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aan aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023, ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.

Leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.